0: Hommelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Ja, ik kan me nog herinneren, jaren geleden, spreek ik uit de jaren 80 zo'n beetje. Toen begon het een beetje bij een Huizen van Vlietsiers te lopen wat betreft love muziek. Maar ja, dit liedje kwam trouwens wel uit 1978, hè, dat eventjes terzijde. Ik weet nog goed, toen werd ik altijd geroepen van Erik, kom snel naar beneden, love is op tv. Nou, ik weer naar beneden redden en zo. En daar was love dan weer, hè. Daar stonden ze dan weer gezellig shalalala te zingen, hè. Ja. Ja, mijn vader was helemaal fan van Love, hè, toen in de tijd. Hè. You're the Greatest Lover was een grote hit in 1978 in de Lage Landen. Hè. Ja, wel te verstaan, hè. Goedemorgen, het is woensdag geworden. We zijn alweer 2 september, het schiet alweer op. We gaan alweer hurry up. Ja, de kop van de maand is er weer af, hè, zoals ze dat zo mooi zeggen. Hè. Ja, even slecht nieuws voor als je vandaag gaat tanken. Want een liter benzine gaat vandaag weer omhoog. Dat verwacht het consumentencollectief. Nederlanders betalen dan ongeveer €2,66 per liter. Bij de grote tankstations, die dan veelal aan de snelwegen liggen, ja, die prijs lag niet eerder zo hoog. Het vorige benzinerecord dateert van 6 mei. Toen kostte een liter benzine €2,64. Bij tankstations verder dan de snelweg, zeg maar van de snelweg af, dan zijn ze iets goedkoper uit. Ja, de adviesprijs voor een liter diesel zal vandaag waarschijnlijk op €2,64 uitkomen. En dat is nog niet zo hoog als een record van 8 april. Toen kostte namelijk de brandstof €2,81 per liter. Ja, en zo wordt het overal een stuk duurder. Ja, dat zijn zo'n beetje de prijzen. Die zijn doorgegeven door onder andere Shell, Esso, BP, Total Energies en Texaco. Nou ja, 4 van de 5 hebben hun prijs dus voor vandaag al doorgegeven. En daarom wordt er vandaag een recordhoogte verwacht. Hè? Ja, ja, de Verenigde Staten heeft, zoals we weten, Iran aangevallen voor het eerst in weken. En dat betekent dus weer dat de benzine een stuk omhoog gaat. Hè? Dus het heeft allemaal weer effect. Ja. Ja, de verwachte gemiddelde adviesprijs op 2 september. Die ligt dus vandaag hoog. Hè? Dus pas op, hè, als je gaat tanken. Ja, als je in de buurt van België woont, kun je nog het beste in België tanken. Daar is het nog het goedkoopste. Richting Duitsland kan ook, maar ja, dat scheelt niet zo heel veel meer, heb ik gelezen vanmorgen. Dus ja. Het is gewoon echt werkelijk waar, joh. Het is duur, liter benzine, hè. Eventjes iemand wegbrengen, zo van A naar B. Van, oh, kun je hem eventjes brengen? Oh ja, is prima. Gelijk een paar tikjes sturen, want het is zo duur, hè, dat benzine momenteel, hè. Ja. Als je de auto niet hoeft te pakken, kun je het beste geen auto pakken vandaag. Want het is gewoon erg prijzig, hè. Ja. Goed, volgende week wakker, woensdag 2 september. We gaan beginnen en dit programma is dezelfde prijs gebleven volgens mij.

0: Tenzij je erop zou willen kunnen rekenen. Met het accent op willen. Maar een kleren weer, hè? Ben ik blij dat ik een badmuts op heb, hè? Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een voetbal weer, hè? Zij, we waren al begonnen, hoor, heerlijkheid. Lekkere vlag hebt hij bij zich, hè? Je hebt het gezien, hè? Staat je club erg laag, hè? Wat kan hij die vlag gezien van die man die vlag bij zich hebt, hè? Wat een voetbal spelen die mannen weer daar op de akker, hè? Het gras groeit harder dan die aan jongens lopen, joh, hè? Ben zeker bang dat het krijt gaat stuiven, hè? Wat een aardig moet je zeggen, hé. Hou je kunstgebit vast met dat tempo, hé. Het is wat, hoor, hé. God, god. Er loopt een kapitaal in die Adidas, hoor. Denk er wel om, hoor. Het zijn geen eenvoudige jongens, hoor. Die wonen niet in van die kleine rijtjeshuizen. Die wonen in een hele grote bungalows, hoor. Een hele grote waters, hoor, die mannen. Het zijn geen simpele zielen, hoor. Die rijden wel in hele grote auto's, hoor, die jongens. Maar lopen homa, weet je wel, op die akker. God, god. Wat een aardig moet je zeggen, hé. Zeg, Sax, haal jij even een worst voor me, jongen. Haal hem zelf, zegt die takkenhond. Ik heb er wel een worst voor me halen, zo asociaal, joh. Laat me even kijken, zit die klerenlijn. Je hebt toch geen verstand van voetbal. Ik kan die worst even voor me halen. Zo lullen, je kan toch niet gaan nu. Ik sta tussen twee boekensteunen, ik kan nou toch niet weg nu. Hé, hey, vogel, steek even een worst door het gaas, dan pak hij hem even aan. En doe er meteen wat kuiks op, hé. Hey. Pak die worst even, die man zit voor lul met zijn worst door het gaas. Pak die kutte van de worst klaar, pakken. Wat een klootzak, hè, asociale hond. Met een grote stomp voor die grote gok van je. Bij die worst niet aanpuilen, asociale klerenhond uit de staat. Je moet een stukje grove taal gebruiken tegen mij, weet je dat? Maak je wel een stukje korter, hoor. Zeg, Pichel mee, kan jij misschien even die worst van me halen? Heb je gezien, hè? Is dat een geheime rent naast me, hè? Het is wat, hoor. Heb die armen gezien, hè? Moet je eens kijken naar die armen van die man. Lekker wat bilzen, hè? Moet je kijken, hè? Zie je het, hè? Er staat een heel tuincentrum naast me, zeg. Zie je dat, hè? Als jij zo'n bilz in je broek hebt, mag je vrouw ook wel op turnen, hè? En jij die implanten lang hier, hè? Loopt het helemaal door, hé? God, zeg, groei. Doe wat aan die kale plekken bij de goal, hé? Zaai wat in, sta wat af, zeg, hé. Lekker brilletje heb jij, zeg, hé. Zo. Ik zie in ene 857 voetballers lopen, zeg, hé. Te gek door elkaar op. Hé, die bril in bed ook op, hé? Vandaar die ballen. Zeg. Is dat je reservetank? Wanneer gaat hij over op gas, hé, die man? Dat is wat, hoor, hé. Postje extra. Zo, ze zijn over de middenlijn. Zijn van harte gefeliciteerd, hoor, namens de boys on the tribune. Is wat, hoor, en een aardig mooie zeg, hé. Oh, hij geeft hem af. Hij geeft een paas. Hij maakt een 1-2. Weliswaar met de cornervlag, maar dat flikkert er ook niet meer toe. Dacht zeker dat het een buitenspeler was met bronchitis. Ja? Het is wat, wat een aardig mooi zeg. Hij maakt een solo. Maat 43 zit in zijn oor nu. Zie je het? Het is wat, hoor. Kijk uit dat je niet over de penalty stip valt, joh. Hij is nogal aan de hoge kant vanmiddag. God, wat een aardig mooi zeg, hè. Ik verveel me de pleuris op die tribune. Ik sta me echt de kleuren te vervelen.
1: Ja! Hij scoort! Hij heeft gescoord, hè! We hebben nog olio! We hebben nog olio! Een bekken van jullie vrouw!
0: Hij keurt hem af, die kut! Hij keurt hem af, die kloot, hè!
1: Heb hij gevlag? Hij heeft helemaal niet gevlag! Hij knipperde met zijn ogen, maar heeft niet gevlag! Blinde! Schub ze fluit in zijn bek van die pooien, hè! Vallen, flikken naar de stad!
2: Zaterdag. Erik, goede.
3: Begin de dag met een lach.
2: Goedemorgen. Ja.

Ja, een 39-jarige vrouw uit Amstelveen is het Westnel-virus vastgesteld. Dat heeft de stadsomroep daar gemeld. De GGD die zegt dat er een besmetting is in de regio Amsterdam. Ja, de vrouw heeft het virus opgelopen in Nederland en kreeg daarna hersenvliesontsteking, zo schrijft de omroep. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het Westnel-virus is vastgesteld. En vorige week werd bekend dat een man van 78 uit Utrecht vorige maand is overleden aan de gevolgen van dit virus. Een vrouw in de regio Drenthe die overleed ook in augustus aan de gevolgen van het Westnel-virus. Ja, het komt vooral voor bij vogels, het virus. Ja, de gewone huissteekmug kan besmet raken als hij zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Ja, de mug kan het virus vervolgens overdragen op andere vogels, zoogdieren, maar ook aan mensen. Ja, mensen kunnen dan ziek worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. Ja, de kans om in Nederland het Westnel-koorts op te lopen is volgens het RIVM nog steeds heel klein. Ja, waarschijnlijk later deze week komt er een update over het aantal besmettingen in Nederland. Ook in Duitsland zijn er al besmettingen geconstateerd. En ook in België het Westnel-virus. Ja, nog nooit van gehoord. Ja. Nou ja, jongeren die zitten steeds vaker voor de computer of voor de telefoon meer. Want ja, computers beginnen een beetje uit te raken. Maar ja, tv kijken doen ze al helemaal niet. Ja, de publieke omroep die zoekt naar manieren om jongeren online te bereiken. Ja, de publieke omroep zegt je moet ze eerst vangen en daarna weten vast te houden. Ja, dat jongeren steeds minder naar de tv kijken, dat is geen nieuwe ontwikkeling. Dat is al een tijdje zo. Maar de NPO die zegt dat er een verschuiving is naar digitale platforms. En dat is al een tijdje zichtbaar. Vooral onder jongeren verandert het mediagebruik snel. Ja, en dat betekent dus dat NPO 3 ook een deel van zijn rol als jongerenzender aan het kwijtraken is. Ja, het is niet zomaar het kanaal waarvan men dacht dat jongeren van 20 tot 34 jaar ernaar gaan kijken. Ja, er komt ook nog een keer de financiële druk bij, want NPO moet natuurlijk veel geld inleveren. Maar die jongeren die worden niet meer bereikt. Ja, dus er moet een manier gevonden worden dat jongeren toch weer voor de tv zitten. Ja, dat zal niet meevallen, denk ik. Want tegenwoordig in deze moderne tijd, hè, je klikt gewoon wat aan wat je zelf op dat moment wil zien. Hè. Ik ben niet meer afhankelijk. Ik ben dan geen jongere meer, maar ik heb het ook hoor. Als ik s'avonds op een stoel ga zitten, dan ga ik denken van wat wil ik? Wil ik een film? Wil ik een serie? Wil ik muziek bijvoorbeeld? Zou ook kunnen. En dan bepaal ik op dat moment zelf wat ik doe. Hè. Ja. En zo is het. En ja, op de tv zijn natuurlijk ook een hoop leuke dingen. Dat geef ik wel toe. Maar dan moet je maar net het geduld voor hebben op dat moment. Om te wachten van, oh jongens, om 8:30 gaat het beginnen. Dan moet ik gaan kijken. Nee joh, dat doe je tegenwoordig niet meer. Hè. Tegenwoordig klik je het aan of je kijkt vooruit of je kijkt achteruit. Of je doet de uitzending gemist. Ja, zo werkt dat hè, vandaag de dag. Ja, en jongeren die worden dus de laatste tijd een beetje vergeten bij de publieke omroepen. Maar ja, of dat ooit goed gaat komen, dat is de grote vraag. Ja, nog het laatste bericht. Een stuk land met bomen en andere planten. Dat was wel leuk om te zien op het Willistonmeer in Canada. Het is een bijzonder eiland. En dat drijft daar gewoon. Dat kwam in één keer opzetten. Ja, een watersporter uit de omgeving die ontdekte het bijzondere eiland. En heeft ook beelden op Facebook gezet. Ja, satellietbeelden van de Europese ruimtevaartorganisatie die bevestigen dat het eiland inderdaad bestaat. Op 21 juli bijvoorbeeld was het duidelijk te zien op beelden van de Sentinel-2-satelliet. En op 5 augustus was het weer verdwenen. Ja, het eiland wordt geschat op zo'n 70 meter breed en 140 lang. En dan, als de waterstand wat hoger wordt, dan verdwijnt het weer in het water, hè? Beetje mysterieus eiland, jongens. Ja. Ik zie daar wel een film in, hoor. Ik zie daar wel een film in.

Zo, dat is lekker oud zeg. Kleren Slimwater Revival. Jeetje zeg, wat komen ze tegenwoordig vroeg die pakjes brengen, joh. Hey. Ging de bel net hier in het Grote Van Vliet huis en ik ben de enige die wakker is. Ja, iemand van de pakketdienst voor de deur of ik even een pakje wilde aannemen. Ik denk, nou, die man die is er vroeg bij vandaag, hè. Ja. Goed voor de wekker wakker. Wolkenvelden vandaag. Zonnige momenten. Vooral in het westen is er kans op een buitje. Vanmiddag dan is er landinwaarts wat meer regen. Ook vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon. Het kwik loopt vandaag op naar 20 tot 22 graden. Ja, vanavond en de nacht richting donderdag. Dan komt er wat meer bewolking en ook wat meer regen. Dan koelt het af in de nacht naar een graad of 15. Morgen dan is er veel bewolking en dan valt er ook een beetje regen bij temperaturen van 21 graden. Het wordt wat koeler. Vandaag in elk geval wel 20 tot 22 graden. Hè? Ja. Ja, vandaag ook het nieuws van naar buiten gekomen dat Alex Van Halen, ja, een van de gezichten van de Amerikaanse rockband Van Halen, is in Nijmegen benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Ja, hij kreeg de koninklijke onderscheiding opgespeld door de burgemeester. Ja, drummer Alex Van Halen, of van oorsprong een Nederlander en Nijmegenaar, ik zal het even zo uitspreken, was speciaal voor de ceremonie overgevlogen vanaf de VS. Zegt, mijn nicht heeft dit allemaal geregeld. Zo vertelde hij tegen de krant De Gelderlander. Ik ben erg dankbaar. Ja, de band Van Halen begon ongeveer 50 jaar in wisselende formaties. Ongeveer 50 jaar terug, moet je nagaan. De drummer Alex en gitarist Eddie Van Halen waren de oprichters en bleven tot het einde in 2020. Ja, het jaar dat Eddie overleed. Ja, die gelden als een van de beste en invloedrijkste gitaristen ooit. En tot de bekendste nummers van de band horen natuurlijk Jump uit 1984 en Running With The Devil. Ja, in elk geval, de 73-jarige Van Halen woonde van zijn tweede tot negende levensjaar in Nijmegen. En daarna zijn ze naar L.A. vertrokken in Amerika. Maar Alex zegt, ik voel nog steeds verbinding met Nijmegen. Nou, dat is fijn om te horen. Ja, in elk geval, hij heeft een lintje gehad. En dat is goed, want hij is geridderd in Nijmegen. En dan gaan we het liedje ook maar eventjes draaien. Hè. Hier is Jan van Halen, een van de bekende.

0: Ondanks dat het niet om jou ging, moest ik aan je denken.
1: Ja, Contactloos, een leuk liedje. Nieuwste plaat van Van Vee over de herkenbare melancholie en het gemis na een relatiebreuk. Ja, het nummer beschrijft eigenlijk hoe iemand die inmiddels mijlenver weg is, toch plotseling weer in je gedachten kan schieten. Ja, zodra je de naam hoort vallen. Het gevoel dat de situatie nog altijd onafgemaakt voelt en het stiekeme verlangen om te weten hoe het met de ander gaat, staat centraal in deze tekst. Ja, mocht je haar echt heel erg goed vinden, dan kun je natuurlijk naar een live optreden, want ze kondigde ook aan dat ze binnenkort in Tivoli in Vredenburg, Utrecht staat. En dat heeft ze via Instagram al gemeld. Hè. Ze had trouwens nog meer hitjes, hè? Ja, ze had eerder dit jaar ook echt zo uitgebracht. En wonderbaarlijk, dat was er ook nog een keertje, hè? Ja, uit 2025, hè? Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag, midden van de week. En Cameron Whitecamp is onderweg.

0: Zomer van Gaten van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

nadat de aanslag was mislukt. Door tegenslagen en paniek zat Cavrilo Princip in een café. Achter een glas Slibovic te wachten op de politie. Hij hield zijn hand op een pistool en overdacht zijn leven. Er was geen man, er was geen vrouw, er was niets, er was niemand die

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

misunderstanding in a no good woman has caused.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorle.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Goorlen.
3: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met jou mee.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: omroep voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
1: Nou, welkom bij Goorlense Kringen, de start van een nieuw seizoen.
2: Met prominente gasten, maar ik wil zeggen Cor de Vries, de grote baas van Creatief Centrum Hobby Soos Goorlen. Een hele mond vol. In de volksmond misschien beter bekend als de Hobby Soos. De Hobby Soos, dat is al wat korter. Ik had aangekondigd in Goorlens Belang dat Rian Bedaf zou komen, maar die laat zich vervangen door de grote baas zelf.
3: Oh ja, grote baas is een mooi woord, maar dat moet je niet altijd gebruiken. Wij zijn allemaal vrijwilligers. En Rian heeft aan mij gevraagd of ik het even over wil nemen, want hij had iets anders.
2: Hij had iets anders. Nou, maar we zijn heel blij dat jij er bent, want ja, jij kunt als geen ander vertellen over hoe het begonnen is, de geschiedenis. Je bent niet helemaal de stichter. Op een gegeven moment heb jij het wel overgenomen. Maar je kijkt al heel wat jaren terug. We kijken niet alleen terug, we kijken ook vooruit. Want het nieuws is dat er een digilab gaat komen. En met de nieuwste aanwinst is een creatief centrum Hobby Soos Goorlen klaar voor de toekomst. Is de kop in Goorlens Belang dat vandaag verschenen is. Hobby Soos Goorlen met nieuw digilab klaar voor de toekomst. Mensen die het misschien soms een beetje te snel zullen vinden, die kunnen gewoon die krant openslaan en daar staat zo'n beetje de complete informatie bij elkaar. Mag ik toch beginnen met Peter Kuipers. Peter Kuipers, jij bent op een gegeven moment daar de Hobby Soos binnengelopen. Stel ik me zo voor, of lees ik uit het verhaal. En je zei, ik heb wat voor jullie. En dat werd met enthousiasme begroet. Dat werd omarmd. Dat was de 3D-printer en een laser, een snijlaser. Ja, en dat mag je allemaal uitleggen wat dat is. En hoe dat een bijdrage kan zijn aan het bestaande aanbod van de Hobby Soos. Ja. Eerst dan maar eens met het nieuwe beginnen, Cor, voordat we naar de geschiedenis teruggaan. Is dat een goede?
3: Geen probleem.
2: Doen we. Peter Kuipers. Wie is Peter Kuipers?
4: Wie is Peter Kuipers? Ja, mijn loopbaan heeft zich eigenlijk grotendeels hier in Goorlen afgespeeld. Een tijdje geleden naar Moergestel verhuisd, maar vrij recent weer terug naar Goorlen. En altijd in het zakenleven bezig geweest als met technische bedrijven, kunststoffen, in 3D-printen en dergelijke. Maar sinds kort met pensioen.
2: Aha.
4: En daardoor kreeg ik tijd, daardoor zocht ik een nieuwe plek waar ik kon werken, want ik ben altijd met mijn handen bezig. En toen op een gegeven moment hoorde ik de Hobby Soos. Nou, ik ben daar binnengestapt op amper een jaar geleden eigenlijk. En beer interessant wat daar allemaal stond. Ik was al verrast. Hè. Ik schaamde me eigenlijk ook een beetje dat ik er nog niet van af wist. Hè.
2: Oh ja.
4: Maar goed, dat heb ik snel ingehaald, denk ik. En toen ik daar de eerste keer binnen, ja, toen viel het mij gewoon op dat er op digitaal gebied, zoals 3D-printen en laser, eigenlijk nog niets was. Dat was eigenlijk een beetje het begin van het Digilab, zoals we dat vandaag de dag dan hebben. Ik moet zeggen dat het idee is opgeworpen op enig moment en het bestuur was daar al eerder mee bezig geweest. Maar het ontbrak aan de kennis, het ontbrak aan de apparatuur, de ruimte en dergelijke. Maar toen is de handschoen wel ineens opgepakt. En gezegd van, nou goed, we gaan daarmee aan de slag. We hebben alle vrijheid gekregen om het verder te ontwikkelen. Ruimte te bouwen. En in relatief korte tijd hebben we daar de nodige apparatuur binnengeschoven. En zijn we letterlijk van start.
2: Ja. Dat ruimte bouwen, mag ik dat letterlijk verstaan? Want ik weet van Cor dat je altijd op zoek bent met ruimte. Je woekert met ruimte. Je bent altijd bezig met kunnen we groter worden. Maar is er echt nieuwe ruimte gevonden voor dat Digilab?
3: Er is geen nieuwe ruimte gevonden. We hebben, nou, dat vind ik helemaal niet zo erg. We hadden een kantoortje waar ik vaak de mensen een op één gesprek mee had. Heb ik niet meer. Is afgenomen.
2: Kantoorruimte weg.
3: Kantoorruimte weg. Afijn, we hebben dan een stukje van de houtgedeelte hebben we ook in beslag genomen. En daar is een ruimte voor gemaakt. Want Digilab vraagt op een gegeven moment een andere ruimte als een timmerwerkplaats.
2: Ja.
3: En daar moet je rekening mee houden. En waar je ook erg rekening mee moet houden is de veiligheid. Het afzuigen is de gezondheid goed. Want op een gegeven moment werken met stof is niet zo erg. Maar het longetje neemt het ook op.
2: Ja.
3: En wij vinden namelijk dat de veiligheid het belangrijkste is wat wij hebben. Want ik wil niet hebben dat er mensen zijn die over 5 of 10 jaar zeggen, ik ga niet meer ademen.
2: Ik ben ziek geworden door de hobby-shows.
3: Die hobby-shows. Vandaar dat wij op allerlei punten afzuig hebben en aparte ruimtes voor bijvoorbeeld glazuren. Er is een aparte ruimte voor, want glas is op een gegeven moment fijn. En als je dat binnenkrijgt, heb je morgen geen last, maar over 5 jaar wel.
2: Ja, ja, ja.
3: En zo zijn er dus verschillende zaken die daarop aanpassen. En dat kregen we ook bij het Digilab. Daar moest ook een afzuig komen. En ja, goed, we hebben dat met elkaar kunnen spijkeren. Dat we hebben gelukkig in de 230 leden die we hebben een aantal handige mensen. En zeker handiger
2: dan ik. Ja, uiteraard zou ik al zeggen.
3: Zeker handiger als ik.
2: Ja.
3: En die hebben veel de elektriciteit, het hout, het maken. Hebben zij gedaan. En ja, goed. We hebben ook ondersteuning gehad van een aantal stichtingen. Zoals de Anneke van Puijenbroek bijvoorbeeld. Er zijn er meer. De gemeente heeft zelfs meegedaan. Een grote graag. En dan zeg ik van nou, we zijn blij dat we zover zijn gekomen. Dat de techneuten, die er meer verstand van hebben als ik, op een gegeven moment daar kunnen uitbreiden. En dat ze elkaar kunnen helpen. Want het gaat niet alleen om het Digilab. Het gaat om een gegeven moment dat ze alle 5 op een gegeven moment daar kunnen werken. En de een houdt, werkt graag met metaal. En de andere graag, schildert graag. Alleen als ik aan de mensen vraag, ik heb een kozijntje om te schilderen, zijn ze niet thuis. Dus dat stelt mij eigenlijk teleur. Maar verder proberen we de mensen dus te laten doen waar ze goed in zijn en wat ze willen.
2: Hoe bedoel je dat? Ik heb een kozijntje om te schilderen bij mij thuis of zo?
3: Bij thuis.
2: Bij jou thuis?
3: Ja, bij mij thuis.
2: Aha, maar dat is niet op de horizon.
3: Ja, nee, maar ik wil zeggen, als je toch graag schildert, het maakt niet veel uit.
2: Het maakt niet veel uit waar het is. Ah, zo ja. Maar goed, dus jij legt de nadruk op veilige ruimtes. Dat moet allemaal gewerkt kunnen worden zonder dat het schade oplevert voor de gezondheid, op termijn ook. En daarom kreeg ook het Digilab een aparte afgeschermde ruimte. Want een 3D-printer vraagt om afzuiging ook?
4: Nou, kijk, sowieso die apparatuur die er staat, het is gevoeligere apparatuur. Dus je wilt ook de apparatuur afschermen voor stof en dergelijke. Inderdaad, een lasersnijder bijvoorbeeld, die creëert dampen. Nou, die moet er afgezogen worden, die kun je echt niet zo in een ruimte laten gaan. Dat hebben we gelukkig, omdat we een heel nieuwe ruimte hebben kunnen maken, hebben we het allemaal in één keer goed kunnen voorzien. En dat functioneert eigenlijk op dit moment prima.
2: Ja.
4: En het is ook de hele omgeving. Hè. Kijk, als je op een gegeven moment een cirkel met een 3D-printer, ga je niet naast een cirkelzaagmachine staan. En kijk, en dus dat is ook een andere reden waarom we zeggen van nou, dit hoort in een aparte ruimte te zitten, waar iemand rustig kan werken achter een computer met een 3D-printer ernaast, bij wijze van spreken.
2: Ja, en is die ruimte, zitten daar glazen wanden, kun je zien, kun je vanuit de andere.
4: Ja. Ja? Het is een aparte afdeling, maar het is voor iedereen toegankelijk. Dat maakt verder helemaal niet uit. Er zitten gewoon grote glazen wanden in, maar het is wel afgeschermd. Ja. Het is ook apparatuur waar je ook niet zomaar iedereen mee laat werken. Hè. Iemand moet wel aangetoond hebben dat je mee kan werken. Dus het is ook een afgesloten ruimte waar je mag werken op het moment dat je met apparatuur uit de voeten kunt.
2: Ja, ja. Ja. En jij kunt dat. En je hebt hier wat, producten, hoe moet ik ze noemen? Je hebt hier dingen liggen die je gemaakt hebt uit...
4: Ja, het zijn een paar voorbeelden die 3D-print zijn, bijvoorbeeld. Dit is misschien wel een grappig voorbeeld van een vaasontwerp. Dit is dus op de computer getekend. Hiervan is dus dit model geprint. Later heb ik daar een mal van gemaakt. En er is uiteindelijk op de keramiekafdeling een keramische vaas van gemaakt.
2: Dat is een keramische vaas?
4: Dit is een keramische vaas. En dit is eigenlijk maar een dun plasticje, om het zo maar te zeggen. Nou, hier hebben ze een leuk voorbeeld van hoe je met verschillende, de verschillende afdelingen ook samen kunt werken. En waar de Digilab eigenlijk aanvullend is op de andere afdelingen.
2: Ja, want het is duidelijk niet op een draaitafel ontstaan.
4: Nee. Dit kun je eigenlijk alleen...
2: Dit kun je niet draaien.
4: Nee. En dit is misschien nog een leuke voorbeeld. Dit is een dame die was bezig met een ontwerp voor een kunstobject. Nou, dit uit de hand maken. Nou, ik zal niet zeggen dat het onmogelijk is, maar het was wel een heel lastige zaak. Dus in de kantine werd dat besproken, kwam dat op taak. En van, nou, laten we kijken of dat we dat dan niet digitaal kunnen maken. Nou, tekeningen ervan gemaakt. Uiteindelijk is dit eigenlijk een geprint model van het object wat ze hebben. Ja. Daar is deze mal van gegoten. Ik heb een halve mal heb ik bij. En daar komt uiteindelijk dit product komt er dan ook weer in keramiek komt er uit.
2: Dus als je iets geprint hebt, dan kun je een mal maken en dan kun je verder met...
4: Ja, nou, dat is een voorbeeld. Hè. Kijk, op een gegeven moment, hier heb ik bijvoorbeeld een technisch onderdeel. Dit is helemaal wat anders. Dit is gewoon een gebruiksonderdeel. Een beugeltje waar iets op komt, van een camera geloof ik op komt te hangen. Dat kun je ook printen. Dus het is heel, heel erg breed. Maar ik haal dit even als voorbeeld aan, omdat het zo leuk aangeeft hoe de verschillende afdelingen daarmee mee samen kunnen werken.
2: Het is geen autonoom iets van ik print iets en dan ben ik klaar. Maar dat kan naar de keramiek toe. En...
4: Ja, maar zo werkt het ook echt al op dit moment. Ja. Dus hoe jong de afdeling ook is, steeds meer mensen die vanuit de afdelingen die weten de digitale hoek ook te vinden. En zien dan wat er mogelijk is.
2: Ja.
4: En dat is ook zo, zoals het ook hoort te werken, denk ik.
2: Ja, ja. Is dat nou het einde van de draaitafel dan?
4: Nee hoor.
2: Nee.
4: Nee. Dus die hele digitale afdeling moet je echt zien als een aanvulling op de andere afdelingen. En dat zonder welke afdeling ook tekort te doen, dit staat er echt naast als een aanvulling.
2: Mm-hmm.
4: Kijk, het is natuurlijk zo dat toen de hobbyshows bestaat nu 32 jaar geloof ik. De leden die toen binnenkwamen, die kwamen bijna allemaal uit de textielwereld. Tenminste heel veel. En dat is logisch dat die met... Ze hadden allemaal wel ooit met een cirkelzaag gewerkt en schilderen. Dat konden de meesten ook wel. Dus dat is heel logisch. Maar vandaag de dag stappen op een gegeven moment nieuwe mensen bij ons binnen. En ja, die zijn... Gisteren, misschien een mooi voorbeeld. Een dame voor de eerste keer bij de hobbyshows. Raak ik mee in gesprek. Ze was met prepensioen. Dames, mag je niet vragen hoe oud ze zijn, maar ik schat dat ze dan ergens rond de 62 geweest zal zijn. En die vond die digitale technieken ook allemaal wel leuk. Ik zei, nou, dan ga mee kijken. Ik zeg, want ik ben er nu net mee bezig. Ik zeg, maar ik vroeg voorzichtig. Ik zeg van, ja, maar kun je een beetje met een computer overweg? Nou, zei ze, ik heb mijn hele loopbaan in de ICT ben ik werkzaam geweest.
2: Ja.
4: Nou, kijk, dan dat is een heel praktisch voorbeeld van hier moeten wij op inspelen.
2: Ja.
4: Daar moeten wij voor klaar zijn. Je mag aannemen dat de toestroom in de komende 5 à 10 jaar bij de hobbyshows, dat er heel veel meer mensen zijn die met computers, ja.
2: Kun je met de computer overweg? Die vraag was misschien nog meer beledigender dan de vraag naar hoe oud ben je?
4: Ja, maar ik vroeg het ook heel voorzichtig.
2: Je vroeg het heel
4: ja. ja.
2: Maar er gaan steeds meer mensen computervaardig worden, digitaal vaardig. En ze kunnen dus in dat Digilab naar hartelust ontwerpen op de eerste plaats. Want het is dan eerst computerwerk.
4: Ja.
2: En dan daarmee stuur je dan de 3D-printer aan.
4: Ja, je maakt zowel het ontwerp als de aansturing gaat via de computer.
2: Is dat een digitale kerstboom of wat heb je daar liggen?
4: Ja, dit is inderdaad een voorbeeldje wat... kijk, als je dus digitaal ontwerpen, het is dus de kunst vind ik, om zelf iets te maken. Hè. Dit is dus gewoon een eigen ontwerpje. Maar je kunt die ontwerpjes ook van internet afhalen. Er zijn gewoon bibliotheken waar je van allerlei popjes, dingetjes. Nou, dit is zo'n voorbeeld. Dit is een kerstboompje wat gewoon rechtstreeks van internet afkomt. En ja, ga het maar ontwerpen. Begin er maar aan. Hè. Want we zeggen wel eens, ja, 3D printen, dat is geen kunst. Nou, op de knop drukken niet, dat klopt. Die printer die doet wel wat hem gevraagd wordt. Maar er moet eerst wel een ontwerp in. Kijk, en dat is dat is de kunst van het verhaal natuurlijk. Hè? Wat ga je eraan ontwerpen? Kijk, dit beugeltje is ook niet uit de lucht gevallen. Dit is ooit een keer getekend door iemand.
2: Dat is getekend. Ja. Dat is heel precies getekend. En anders kan een printer eigenlijk niks, hè, als die niet gevoed wordt door de tekening.
4: En de lasersnijder die doet niks. Hier, dit is op een gegeven moment een mal om klei vorm te geven. Die een hele speciale vorm heeft. Maar je moet hem wel een keer vertellen hoe die vorm moet zijn. Hij bedenkt dat niet voor je.
2: Ja, en dus dat, de laserprinter is even goed digitaal aangestuurd.
4: Alles. We hebben ook een CNC-freesmachine staan. Hetzelfde verhaal. Die kan 3D frezen. Maar je moet hem wel degelijk met een ontwerp vertellen. Met een tekening vertellen wat hij moet doen.
2: Ja.
4: En dat is ook een beetje de handicap voor de mensen die dus helemaal niks met computers hebben. Ja, daar wordt het lastiger voor. Dat is nou helemaal een gegeven. Dat als je dat niet, die ervaring niet hebt, dan is dat lastiger.
2: En jij kunt dat niet in je eentje allemaal gaan overnemen?
4: We proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen. En als iemand komt met een vraag en dat is simpel te tekenen. Als iemand zegt, maak van mij even zo'n mal. En nou, dan tekenen we dat even en maken we dat. Is het zo gebeurd? Als iemand komt, ja, dit wordt al een tikje lastiger. Als iemand zegt van, ja, teken dit even voor mij. Even. Ja,
2: dat is niet even.
4: Nee, dat is niet even. Ja. En dat is ook niet de bedoeling. Hè? Ik bedoel, wij zijn geen opleidingsinstituut. Wij helpen elkaar, maar we geven geen cursus. We geven geen opleiding. Dus de mensen moeten zelf de drive hebben om op een gegeven moment sowieso een stukje ervaring met computers. En vervolgens is alles te leren. Mm-hmm. Alles is te leren. Ik heb er ook nooit een opleiding in gehad.
2: Nee,
4: dus.
2: Maar je hebt het jezelf geleerd.
4: Ja.
2: Ja. Is nou dat Digilab te verbinden met elk type van hobby die er wordt uitgeoefend binnen die SOS?
4: Nou, met de meeste wel, ja. Ja. Op enige wijze wel. Want je kunt er op een gegeven moment, we kunnen bijvoorbeeld met die lasersnijder als voorbeeld, daar kunnen wij hout mee snijden, we kunnen er textiel mee snijden, allerlei patronen, verfpatronen, schablonen, stickers, al dat soort werk kun je daarmee doen. Nou, dat zou bijvoorbeeld de schilderafdeling gebruikt kunnen worden. Nou, de klei, die verbinding, die is er nu al. Met allerlei hulpstukken die je kunt maken. Voor de timmerafdeling, we kunnen hout graveren. We kunnen hout laseren tot bepaalde dikte. Maar ook dikkere houtmodellen kunnen we frezen. Dus eigenlijk geldt het voor elke afdeling.
2: Maar het vervangt geen zaag?
4: Nee hoor.
2: Nee.
4: Nogmaals, het is een aanvulling op wat we allemaal al hadden.
2: Ja. Ja. Hoe groot is de ruimte die Digilab heeft gekregen in vierkante meters?
4: Die is 3,5 bij 7 meter, zeg maar kleine 25 meter.
2: Kleine 25 meter. En heel bijzonder, Cor, vind ik dat daar het kantoor voor is opgeheven. Opgegeven.
3: Ja, je moet wat, hè?
2: Ja, je zoekt altijd, heb ik gezegd, straks naar uitbreiding. Is daar nog ruimte? Ik weet dat daar dat krantenverzamelpunt is. Is dat er nog steeds?
3: Dat verzamelpunt van de krant,
2: ja.
3: Dat is er nog steeds.
2: Ja.
3: En wij hopen dat we die ruimte eventueel erbij zouden krijgen in de toekomst.
2: Mm-hmm.
3: Maar daar is op dit moment nul van.
2: Nou, daar is nog geen sprake van. En uitbreiden door een stukje aan te bouwen, dat is ook niet zo.
3: Dan zitten we niet in de juiste plaats.
2: Nee. Dus je moet het echt doen met de ruimte die je hebt.
3: Je moet het doen met de ruimte die je hebt.
2: En desnoods offer je de kantine daarvoor op.
3: Nou, de kantine.
2: Dat.
3: De kantine is een van de belangrijkste plaatsen. Er zijn heel wat mensen die op een gegeven ogenblik om 10 uur een kopje koffie komen drinken.
2: Ja.
3: En dat kwartje, dat betalen ze. En ze vinden, voor 30 cent hebben ze praat.
2: Mm-hmm.
3: Ik kan me indenken waarbij dat als jij op een gegeven moment weduwman, weduwvrouw bent en jij loopt de hele dag thuis, dat het eerste jaar als de man of vrouw is overleden, dan komt de kinderen elke week.
2: Ja.
3: En het tweede, derde jaar wordt het minder.
2: Ja.
3: En ik denk dat het leuk is als jij daar bij de hobbyshows iets kan gaan doen. Maar heb jij niks te doen, is het toch leuk om met elkaar eens een keer een praatje pot te houden. Al gaat het over voetballen, al gaat het, maakt niet uit. Men heeft een stuk ontspanning nodig.
2: Ja.
3: De bovenkamer moet in werking blijven.
2: Mm-hmm.
3: En dus wij hebben heel wat mensen die op een gegeven moment een kopje koffie komen drinken.
2: Alleen maar koffie drinken?
3: Alleen maar, ja, ze drinken ook thee hoor.
2: Nee, ik bedoel, het is niet koffie drinken tijdens een pauze van de werkzaamheden. Ze kunnen echt gewoon alleen maar komen om te buurten en...
3: De kantine is de plaats waar koffie gedronken wordt. En niet op de werkplaats.
2: Ja.
3: Dat is er één punt. En punt twee is, we hebben om 10 uur hebben we dan een koffiepauze. En 's middags koffie of thee, dat moet je zelf weten. En er wordt geen alcohol geschonken.
2: Mm-hmm.
3: Want zo gauw als er alcohol, zoals vrijdag, een DigiD-lab geopend wordt en dan wordt wel een glaasje aanwezig, worden de machines allemaal de elektriciteit van afgehaald.
2: Ah zo.
3: Wij willen voorkomen dat er op een gegeven moment iemand gaat experimenteren of dat een kind aan een knop draait, ja, en zijn vingers verliest.
2: Ja, jullie denken aan alles.
3: Dat is heel erg belangrijk. Ja. Zorg dat dat niet gebeurt.
2: Ja, ja. Nog even voor het goede begrip. Dus er zijn inderdaad pauzes. Dat spreekt vanzelf. Je kunt niet de hele dag, de hele tijd non-stop bezig zijn. Er zijn pauzes. En dan drink je. Maar je kunt ook buiten de pauzes gewoon daar zitten om een kopje koffie te drinken.
3: Dat wordt over het algemeen niet gedaan.
2: Dat wordt toch niet gedaan?
3: Er wordt wel eens een keer, zijn wel eens een keer dat ze...
2: Ah zo.
3: Maar men komt bij elkaar met de koffie, klaar. En er wordt verder niet over gedacht.
2: Mm-hmm.
3: Dat is, gaat automatisch. Ja. Waar ben jij mee bezig? Oh, ik ben dat en, oh, dat is leuk. Ah. Kom ik even kijken.
2: Ah ja.
3: Nou ja, dat is heel belangrijk.
2: Ja.
3: Als die man of vrouw op dat moment niks te doen heeft, laat hem wel op een gegeven moment bezig blijven.
2: Ja.
3: Met zijn hoofd.
2: Mm-hmm.
3: En laat hem wel daar actief in zijn.
2: Ja. Goed zeg, goed zeg. Vrijdag wordt het, komt er weer een nieuwe start.
3: Vrijdag dan hebben we mensen uitgenodigd. We hebben ook de sponsoren uitgenodigd. En die gaan we uiteraard bedanken. En we gaan vrijdag, de Digilab gaat geopend worden.
2: Ja.
3: Het is weer een lood, hè, zoals glas en lood. Aan de hobbyshows.
2: Een lood, een nieuwe lood aan de stam. Geef eventjes een... Ja, eventjes. Doe het maar op jouw tempo. Het overzicht van... het is begonnen met, geloof ik, met Jan Mes. Hè? Voor mensen
3: Mes,
2: 55 plus. Dat was aanvankelijk de doelgroep.
3: Er waren toen 3 fabrikanten. En, onder andere Jan Mes. En die hebben voor hun mensen die gepensioneerd werden op vroegere leeftijd... 56, 57 jaar.
2: Ja. Mm-hmm.
3: Dat waren over het algemeen, wat net al gezegd is, textielarbeiders.
2: Ja.
3: Die mensen die waren niet weg van kranten lezen en boeken lezen.
2: Mm-hmm.
3: En die begonnen zich te vervelen.
2: Ja.
3: En wij hebben heel erg blij dat Jan Mes onder andere dat heeft opgezet. Samen, en die ken jij ook, onze wethouder.
2: Wim van Boksel.
3: Nee, vrouwelijke wethouder, Maarten de Kinglaan.
2: Dat is Lisbeth de Groot.
3: Lisbeth de Groot,
2: ja.
3: Lisbeth de Groot hebben dat opgezet. En dat heeft goed gedraaid. Hout en metaal. Tot 2007. En toen waren er een aantal gemeenteraadsleden die zeggen... Ja, maar die hobbyhoot, die kan zelf wel.
2: Ja.
3: Achteraf zeg ik, niet verkeerd geweest.
2: Mm-hmm.
3: Iedereen was erop tegen, hoor. De ene procent van mij die zegt van niet verkeerd is een doodzonde. Waarom niet? Als je elk jaar automatisch subsidie ontvangt, ja, word jij minder enthousiast om te gaan denken.
2: Mm-hmm.
3: Want geld komt toch binnen.
2: Mm-hmm.
3: Dus wij zijn zonder subsidie gaan draaien. En we hebben ontzettend hard moeten werken om dat hoofd boven water te houden.
2: Maar daar zijn jullie wel trots op?
3: Ik hoop het dat we er trots op zijn. Maar ik noem maar een klein voorbeeldje. Er wordt tot op de dag van vandaag nog steeds oud ijzer verzameld.
2: Ja.
3: Nou, welke club gaat nou oud ijzer achter op de plaat neergooien en dan nog een keer een man hebben die zegt van, ik sorteer het koper van het messing van het lood, van, ik sorteer de materialen, want als ik alleen koper inlever, krijg ik er meer voor dan dat ik alleen ijzer inlever.
2: Ja, ja.
3: Die hebben we nu al jaren, die mensen die dat doen.
2: Ja.
3: Op vrijwillige basis.
2: Ja.
3: En dat vind ik het mooie van de hobbyshows. We zijn hier voor elkaar. Met elkaar en voor elkaar.
2: Mooi.
3: En dat spreekt mij nog elke dag aan. Dat ik zeg van ja, wij vangen mensen op die het nodig hebben. En wij vangen mensen op die het leuk vinden.
2: Ja, dus subsidie kwijt is niet het einde van de wereld. Er kan dan nog een hele mooie toekomst op volgen.
3: Je moet alleen werken.
2: Ja, alleen werken. En slim zijn en...
3: Slim zijn we niet.
2: Nee?
3: Nee.
2: Oh, vraag ik me af, hoor. Ja.
3: Nu, wat ik nou denk, zeg ik niet, Ben.
2: Zeg je dat niet? Of hou je dat in?
3: Omdat jij dat niet leuk vindt.
2: Maar... Dat weet je niet. Dat weet je niet.
3: Oké.
2: Oké, goed. Nog even naar die namen. Jullie hebben iets in gang gezet van mensen bedenken, geef je suggesties, kom op met een nieuwe naam.
3: Ja.
2: Dat heeft al flink wat respons opgeleverd.
3: Dat heeft tegen de 100 mensen geweest die zich daar over nagedacht hebben.
2: 100 mensen die daarover nagedacht hebben, die met een suggestie zijn gekomen.
3: Ja.
2: En in het bestuur wordt gedelibereerd. Wat is nou een goede naam?
3: Wat bedoel je?
2: Ja, er zijn misschien verschillende hele goede namen. En dan moet je kiezen. En dan,
3: Ik denk dat het bestuur niet uit moet maken welke naam het wordt.
2: Oh nee?
3: Ik denk dat we inderdaad selectief moeten zijn. En dat we de mensen op een gegeven moment de ruimte moeten geven. Waardeer degene die hun inspanning hebben gegeven. En ga ze niet overlopen. Dus we hebben gezegd van nou, er worden drie namen daarvan uitgezocht. En daar wordt over gestemd.
2: Ah ja, zo.
3: Door een ieder.
2: Mm-hmm.
3: En dat wordt niet even op een vrijdagmiddag gedaan.
2: Mm-hmm.
3: Daar wordt de tijd voor genomen.
2: Ja.
3: Neem je leden serieus.
2: Mm-hmm.
3: Als ze de tijd nemen om achter de computer even een mailtje te sturen met een naam.
2: Ja.
3: Dan moet je ze wel serieus nemen.
2: Ja, heel goed. Mooie aanpak. Dus straks dan liggen er drie namen en dan kunnen de leden zich daar
3: de
2: verder
3: over uitspreken. De leden die gaan dat beslissen.
2: Ja. Ja. Ja, ik hoopte een beetje dat je vanavond die naam zou zeggen. Maar ik had al wel een beetje in de gaten dat dat toch niet zou gebeuren.
3: Ja, Ben, we kennen elkaar een paar jaar, hè?
2: Jawel. Overigens, ja, die suggestie van jou, een goede naam moet je niet veranderen. Dat wordt misschien toch ook nog een mogelijkheid, een van de drie mogelijkheden. Een goede naam, Hobby Show Scholen. Nou, ja, Creatief Centrum, Hobby Show Scholen, dat is wel heel erg veel. En als je daar nog Digilab achter moet zetten, dan
4: wordt er heel veel, ja.
2: Wordt er een beroep gedaan op je geheugen, hè?
4: Nou ja, maar het is leuk om in de kantine aan te horen hoe daarover gedacht wordt, hè, over zo'n naamsverandering.
2: Dat is een gesprek, dat wordt
4: zeker, over, zeker, ja. Zeker, want er is natuurlijk zeker de mensen die er al veel langer zitten. De hobby shows is voor hun een begrip. Kijk, ik ben een relatief nieuwkomer, maar van de andere kant, ik ben meer een vooruitkijker dan een terugkijker. En zeg ik van ja, maar als wij op een gegeven moment roepen, Dat we straks een jonger publiek, en een jong is relatief, hè, in onze, dan hebben wij het over de 25, vanaf zo, hè, 25, 30 jaar, ik noem maar even iets. Ja, SOS, die weten niet wat een SOS is.
2: Is dat jullie jongste lid, 25?
4: Nou, er zitten wel een paar jongeren bij ook nog, maar het begint een beetje. Maar die weten niet eens wat een SOS is. Dus ja, daar moet je wel op inspelen. Je moet wel een beetje met de tijd meegaan natuurlijk. En als een naam daarvoor nodig is, ja, dan... Hè, op een gegeven moment is er ook gekeken van... het woord creativiteit, hè, zit nu in de naam. Ja, maar er gebeuren ook heel veel dingen... die niks met creativiteit te maken hebben. Dat wordt volop getimmerd. Ik bedoel, als ik hier over dit soort technische onderdelen heb... die gemaakt worden, dat heeft niks met creativiteit te maken. Dus ja, dus ook in wat dat betreft wordt er naar de nieuwe naam heel kritisch gekeken.
2: En
4: van,
2: het woord hobby, is dat...
4: Nou, dat is wel heel allesomvattend. Hè?
2: Dat mag.
4: Nou, alles mag. Alles mag, maar de kunst is natuurlijk om een naam te bedenken waar je dat allemaal in kunt vatten. Nou, dat is best wel een uitdaging, ja. Maar ik heb die lijst gezien en er zitten inderdaad interessante namen bij, laat ik het zo even zeggen.
2: Ja, ja. Dat zeker. Is geen gebrek, geen armoede. Nee, dat gaat echt nee. Een mooie...
4: Ja, dat is wel creatief.
2: Ja, dat is zeker. Dat is een creatief proces. Ja, ja. Naam geven, heel belangrijk. Ja.
4: Ja, want we willen natuurlijk toch, dat is ook een van de redenen waarom we hier zitten, toch ja, wat meer aan bekendheid doen. Niet alleen in Goorlen, want ja, bijna de helft van ons ledental komt buiten Goorlen.
2: Ik lees 100 mensen komen uit Goorlen. Ja.
3: We komen er rond de 102 vanuit Goorlen en er komen er 100 vanuit Tilburg.
2: Nou.
3: En die andere groepen komen uit Hilvarenbeek, noem maar op.
2: Ja.
3: De verste is Oosterhout. En België hebben we ook nog, want we zijn internationaal.
2: Internationaal. Maar het is niet zo dat je het luxe probleem hebt dat er te veel mensen op afkomen.
3: Nee, zolang wij ze kunnen bergen. En kijk, wij zijn 5 dagen in de week open en 2 avonden. Dat zijn eigenlijk 12 dagdelen. Mm-hmm. Ochtend, de middag en de avond. Als je dan die 12 gaat delen over die 200 of over die 300, dan zijn het maar een paar, hè?
2: Ja.
3: Dus als op een gegeven moment maandagmorgen, wat vroeger was en nu niet meer, toen werden alle mannen naar buiten gestuurd. Want dan gingen de vrouwen schoonmaken maandagochtend. Nou, dat hebben we gelukkig niet meer. Als het maandagochtend te vol is, dan zeggen men van, goh, ik kom woensdag.
2: Oh ja.
3: Dus men selecteert zichzelf.
2: Ja.
3: En dat is ook hetgeen, zo nu en dan gebeurt het inderdaad. Dinsdagmiddag, iedereen is met klei bezig. Ja. Hartstikke druk. Nou, de laatste 3 dinsdagmiddag in, waren er 2-3 mensen.
2: Mm-hmm.
3: Men selecteert zichzelf.
2: Ah, dan hoef je dus eigenlijk weinig in te sturen. Besturen, dat hoeft niet eens.
3: Kun je niet in sturen. De mensen voelen zich dat zelf aan. Want ik heb dan tijd. Oh, maar dan is het zo druk, dan ga ik dan.
2: Ja. Vraagt het überhaupt te weinig bestuurskracht en tijd, zo'n onderneming waar jij voorzitter van bent?
3: Wij hebben gelukkig, zijn we een van de stichtingen, CQ-verenigingen, die een voltallig bestuur hebben. Het enige probleem waar wij mee zitten is dat het bestuur helaas niet meer jong is.
2: Ja.
3: En wij zouden heel graag in de toekomst dit veranderen.
2: Mm-hmm.
3: En nu blijkt ook in januari stapt de penningmeester op. En dan hebben we een nieuwe penningmeester.
2: Mm-hmm.
3: En daar zijn we heel blij mee dat wij een voltallig bestuur hebben.
2: Ja, nou, daar mag je ook mee gefeliciteerd worden. Ja,
3: er zijn wel eens verenigingen die minder hebben.
2: Nou, we kennen er ook een, Ludwig.
3: Wie bedoel je?
2: Ja, wie bedoelen wij hier? Ja. Bij de lokale omroep. Wie zullen wij nou eens bedoelen? Nou, prachtige vereniging. Creatief Centrum Hobby Soos Goorlen met
3: Stichting. Digilab.
2: Stichting. Stichting Creatief Centrum Hobby Soos Goorlen.
3: In 2007 eisen de gemeente dat wij een stichting werden.
2: Stichting. Ah ja. Mm-hmm. Want je zou graag vereniging zijn gebleven?
3: Nou, voor mij mag dat. Kijk, de stichting is een stichtingbestuur verantwoordelijk. Als er iets gebeurt, dan is die daar verantwoordelijk voor. Ik heb veel liever dat het een vereniging is, want dan zijn de leden verantwoordelijk.
2: Mm-hmm.
3: Ja. Maar ik ben nou vanaf 2007 met Robbie Solis bezig. Dus dat is niet zo gek lang. En we hebben al die jaren nog zodanig gehad dat ik niet bang ben voor mijn huis of mijn goed. Dat we zeggen van, we hebben geen geld over.
2: Nee, nee.
3: Maar wij kopen pas als we het kunnen betalen.
2: Oh, als er iets gebeurt, je moet er niet aan denken. Maar ben je persoonlijk aansprakelijk dan?
3: Ja.
2: Ben je persoonlijk aansprakelijk?
3: Ja, persoonlijk aansprakelijk in de stichting.
2: Daar heb je je voor verzekerd?
3: Daar zijn wij als vereniging, als stichting. We hebben daar een aantal verzekeringen lopen. Maar het is niet anders, het is er wel.
2: Ja, het is er wel, ja. Ja. Daar moet je toch niet te licht over denken, dus. Nee, nou, hebben we nog iets niet aangeroerd wat zeker nog eventjes gezegd moet worden?
3: Jij bent de interviewer.
2: Oké. Nou, dan denk ik dat we het wel rond hebben. Ja. Kitty zit te popelen, die schuift dadelijk aan. Nou, ik wens jullie vrijdag een mooie bijeenkomst.
3: Dankjewel.
2: En ik hoef je nauwelijks veel succes te wensen voor de toekomst. Want,
3: ik kan jou zeggen dat het dus op dit moment rond de 120 mensen verwacht worden.
2: Ja, ja.
3: En dat vind ik toch een behoorlijk bedrag.
2: Zeker, zeker. Nou, okay. Bedankt voor jullie optreden hier en mensen die kijken en die het nog eens na willen lezen. Deze week in Goorlers Belang, groot artikel over de hobbyshowscholen. Cor en Peter, bedankt voor jullie aanwezigheid.
4: Graag gedaan.
2: Hier. Ja, en voor jullie verhalen. Dan gaan we dadelijk met Kitty Kolen praten. Ons tweede onderwerp. Kitty, als jij plaats wil nemen, dat ga jij doen.
5: Ik denk dat het hetzelfde zijn. Waar wil je met die? Ben wil je?
2: Ja, dat maakt niet uit, hè. Die is goed. Nou, wij gaan met jou praten over het huisbezoekproject. Daar heb ik de krant van vorige week bij me. Feestelijke afsluiting, huisbezoekproject, 21 september. Nou, dat is over 19 dagen als ik goed reken. Maar voordat we naar die feestelijke afsluiting gaan, eerst maar eens eventjes over dat huisbezoekproject zelf. Dat heb jij geleid, geloof ik, als ik wel ben ingelicht.
5: Dat klopt, samen met Marlies van Ginneke.
2: Marlies van Ginneke. Met z'n tweeën hebben jullie dat gedaan.
5: Ja.
2: En er zijn hoeveel leden? Zo'n 1200 leden
5: 1400.
2: Aangeschreven. 1400 leden aangeschreven.
5: Ja.
2: En ik heb begrepen dat er maar liefst 600 positief hebben gereageerd. Van kom maar langs.
5: Meer. We hebben iets van 850 mensen gesproken. Waarvan wel een heel aantal echtparen. Dus het waren alles bij elkaar iets van 750 gesprekken. En we hebben ook nog een aantal mensen telefonisch gesproken. Ja.
2: Een hele grote groep van het ledenbestand.
5: Hele grote groep, ja.
2: Een hele grote groep.
5: Ja.
2: Ja.
5: Ja.
2: Waar gingen die gesprekken over?
5: Er is een visie op positieve gezondheid. En daar zitten een aantal dimensies in. En dat zijn dingen als het persoonlijk welbevinden eigenlijk. Dus hoe kijken mensen zelf tegen hun leven aan. Maar ook dus fysiek. Hoe gezond zijn ze? Wat kunnen ze allemaal nog? Daar gaat het ook bijvoorbeeld over wonen en woonomgeving. Nou, dat soort thema's eigenlijk. We hebben dus dat verdeeld in teruggebracht eigenlijk tot vier onderwerpen, vier thema's. En de vrijwilligers die wij opgeleid hebben, die zijn aan de hand van die vier thema's eigenlijk in gesprek gegaan met mensen.
2: Je werd in elk gesprek die vier thema's aan de orde gesteld.
5: Ja, dat was wel het idee. Maar het waren wel open gesprekken. Dus het was niet zo dat het een enquête was. We hebben bewust vanaf het begin gezegd van, wij willen geen onderzoek doen. Want als je een onderzoek wil doen, hoef je ook niet alle leden te gaan benaderen. Want dan heb je genoeg eigenlijk aan een, wat je denkt een representatieve steekproef is. Wij hebben bewust gezegd, wij willen gewoon geen onderzoek doen. Maar wij willen echt met alle leden in gesprek. Om te kijken hoe die mensen nou zelf nadenken over ouder worden en wat er goed gaat, wat er minder goed gaat, waar ze zelf bij willen dragen aan de Goorlense samenleving. En dat zien wij eigenlijk als een stap in een proces waarin we met z'n allen zitten, omdat het met de zorg minder gaat en we meer zelf moeten doen. Nou, en vanuit die insteek zijn we die gesprekken dus aangegaan. Dan moet je ook open gesprekken gaan voeren, want dan heb je ook niet genoeg aan een enquêteformuliertje. Want je moet vooral zorgen dat mensen ook wat betrokken zijn.
2: Open gesprekken.
5: Open gesprekken, ja.
2: Waarbij je als gespreksleider een beetje probeert in de gaten te houden dat die vier thema's aan de orde komen.
5: Ja, dat eigenlijk. Ja. Ja, ja. En daar hebben we dus ook de vrijwilligers in opgeleid.
2: En die thema's, ja? Woonsituatie, zeg je?
5: Ja, even kijken of ik ze zo alle vier op een rij. Want we hadden ze teruggebracht naar vier. Het ging over kwaliteit van leven.
2: Kwaliteit van leven, ja? Dat is de vraag, hoe gaat het met je bijvoorbeeld?
5: Ja, nou, hoe gaat het met je? Vind je dat je leven nog zinvol is? Wat geeft jouw leven betekenis?
2: Dat is een hele levensbeschouwelijke vraag.
5: Ja, zeker. Eigenlijk wel. Maar nou ja, die kan je op verschillende manieren aan de orde stellen natuurlijk. En je hoeft dat niet alleen maar heel zwaar te maken. Nou ja, dus om dat even heel simpel te zeggen, voor heel veel mensen heeft het leven zin ook, omdat ze nog een rol spelen in het leven van hun kleinkinderen. En dus je hoeft dat niet alleen maar heel zwaar te zien, denk ik.
2: Nee.
5: Dus... Maar dat was er dus één, wonen, woonomgeving, fysieke gezondheid en hoe meedoen noemden we dat. Dus doe je nog mee voor je gevoel ook in de samenleving?
2: Je financiële hobby's, situatie bijvoorbeeld.
5: Ja, die speelt daar ook een rol bij. Ja,
2: mm-hmm, ja. Mm-hmm. Ja, dus het ging dus eigenlijk zo'n beetje over de hele situatie en zo'n beetje over alles.
5: Ja, nou ja, dat klopt.
2: En zo'n gesprek duurde?
5: Dat is heel verschillend. Sommige gesprekken duurden een klein uur. Maar ik heb ook van mensen gehoord die bijna 3 uur bij mensen gezeten hebben.
2: Ja, ja.
5: En dat het echt was van maar moet ofwel degene die het gesprek leidde, of degene die bezocht werd. Ja, ik heb toch weer een vervolgafspraak. Dus dat heb ik ook gehoord.
2: En werd er door degene die het gesprek gevoerd heeft nadien een verslag gemaakt?
5: Ja, alles geanonimiseerd. Hè, dus we hadden geen naam op gezet. Maar we vroegen dus aan die mensen ook om een score te geven tussen de 0 en de 10 voor zo'n thema. Dus bijvoorbeeld voor zo'n thema meedoen. En dat werd ook in een verslag gezet. Met een aantal persoonlijke of een stukje toelichting ook. Want als je dus laat scoren, dat telt zo lekker op. Hè? Dan kan je dan gemiddeld uithalen.
2: Ja,
5: en zo.
2: Dus dat heb je een kwantitatieve...
5: Ja, zeker. Ja. Dus wel gebaseerd op subjectieve waarneming van mensen. Dus hoe staan ze daar zelf in? Maar je kunt wel, je kunt het optellen en gemiddelde uitrekenen en zo. En er worden allerlei mensen heel gelukkig van. Als
2: dus
5: je dat
2: maar er zijn geen grote verhalen geschreven na aanleiding van zo'n huisbezoek?
5: Nee, wel korte rapportages zijn daaraan toegevoegd. Daar hebben we ook af en toe stukjes over in het Goolse Belang gezet. Die zijn, op een gegeven moment zijn er opnieuw weer interviewtjes gedaan door Stefan Jongerius. Die heeft daar stukjes over in het Goolse Belang gezet.
2: Op de seniorenpagina.
5: Op de seniorenpagina, ja. Dus daar zitten hele verhalen achter. Maar je kunt met... meer dan 800 gesprekken kan je niet, geen 800 lange verhalen.
2: Nee. Maar dat is enorm. Dus dat bereik, dat kan zonder meer, denk ik, een groot succes genoemd worden. Hè?
5: Dat ik denk het wel.
2: En wat reist er nou voor een beeld op uit al die gesprekken? Als je nou eens alles bij elkaar gekwantificeerd hebt met die scores tussen 0 en 10 op die verschillende terreinen.
5: Mm-hmm. Je ziet eigenlijk dat het met een heel groot gedeelte van de mensen die wij gesproken hebben, van de Goorlse ouderen, denk ik dat je dan kunt zeggen, gewoon echt heel goed gaat. Die zijn actief, die staan actief in het leven, die doen allerlei vrijwilligerswerk. Ze passen op hun kleinkinderen. Ze staan echt in meerderheid heel actief in het leven eigenlijk.
2: Maar ze willen geen bestuurslid worden van de lokale omroep.
5: Nou, je zou het kunnen vragen.
2: Ja, Ludwig. Kunnen we hier zaken
5: weer,
2: doen?
5: Weer opnieuw. Ik hoorde je net ook al. Ja, nee, maar dat zie je dus. Gewoon heel veel weerbaarheid ook. En vind ik zelf ook echt heel mooi. Als je dus ziet van als het met mensen fysiek minder gaat, dan vinden ze daar vaak ook echt oplossingen voor. Bijvoorbeeld van... ik ben wel slechter been, maar dat hoort er nou eenmaal bij. Hè? De ouderdom komt met gebreken. En ze blijven dan toch wel actief in het leven staan eigenlijk. Dus echt heel mooi. Maar tegelijk zien we ook nog wel best een flinke groep die dat minder heeft. Die toch wat kwetsbaarder is. Met name ook als een partner bijvoorbeeld wegvalt. Dat is echt een breukpunt, zie je ook in het leven van mensen. Dat blijkt dus echt gewoon lastig om dan je leven weer wel zin te geven en je leven vorm te geven zonder die partner. Dat kunnen we ook echt uit die cijfers wel halen. Mm-hmm. Ja. Dus dat, niet echt verwonderlijk natuurlijk.
2: Dat lijkt maar wel het grootste probleem als je zo die hele groep overziet. Waar doen zich echt de problemen voor? Dat is bij het wegvallen van een partner.
5: Ja, dat zie je. Dus met name de mensen die alleen zijn. Daar zie je toch wat vaker. Nou ja, wat je eenzaamheid zou kunnen noemen. Of te weinig activiteiten, te weinig actief kunnen blijven. Ja, ja en natuurlijk als mensen ouder worden. Want dus echt de 85-plussers. En het wordt fysiek echt wat lastiger. Ja, dan zie je dus ook wel dat het lastiger wordt. Dat het moeilijker is. Ja.
2: Maar dus over het algemeen reist er eigenlijk niet een erg treurig beeld op. De uitkomsten zijn eigenlijk wel verheugend eigenlijk, positief. Het gaat eigenlijk wel goed zo met de senior.
5: Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Ja. Het is wel zo ook dat we ook wel veel mensen tegenkomen die zich zorgen maken over het ouder worden. Van, maar wat als ik nou ouder word? En de zorg is niet meer zoals wat ik eigenlijk nodig heb. Hoe moet het dan? Dat zien we ook wel heel erg.
2: Ja, ja.
5: En het wonen trouwens ook.
2: Ja.
5: Nou ja, dat weten we ook allemaal. Er zijn te weinig woningen die geschikt zijn voor ouderen. Dat zien we
2: maar
5: ook.
2: Klopt het dat 80% van de Goorlenaar eigen huis heeft?
5: Oh, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd.
2: Weet je zo niet? Nou, ik geloof dat Wil dat getal gaf laatst bij die vrijdagochtendbijeenkomst. Mm-hmm. Daar zei hij overigens, daar zul je het waarschijnlijk ook wel mee eens zijn. Hij gaf een soort disclaimer aan de mooie uitkomst. Ja, we hebben de leden bezocht. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die niet lid zijn.
5: Ja, precies.
2: En daar kun je dus eigenlijk niet veel van zeggen.
5: Nee, ja. We hebben ongeveer 1400 leden. Er zijn dus ook heel veel. Ik geloof dat er iets van. Ja, ik durf het zo niet meer te zeggen, het getal. Ik heb het gehoord, maar ik weet het zo niet precies meer. Dus, maar er zijn dus heel veel mensen geen lid. We hebben ongeveer 15% van de ouderen, 65-plussers dus, gesproken in Goorlen. Maar wij zien ook bijvoorbeeld als wij leden benaderen, dat met name de jongere leden niet meedoen, want die hebben het te druk en die voelen zich niet echt aangesproken, zeg maar, door het meedoen aan zo'n gesprek. En de echte oudere leden, dus 90-plussers en zo, die hebben ook minder meegedaan.
2: Mm.
5: Dus die twee groepen die vallen er dan wat af. Maar ja, dus. Ja, ik durf dat niet te zeggen. Is of dat nou 100% representatief is?
2: Nee. Daar mag je wel een beetje kritisch of sceptisch over zijn.
5: Ja,
2: maar,
5: zeker.
2: Maar goed, blijf staan dat er een hele grote groep bezocht is. En dat je aan het eind van dit project veel meer weet dan voordat je begon,
5: ja,
2: denk ik.
5: Maar daar is nog wel één opmerking bij. Want wij hebben ook bewust dus geen onderzoek willen doen. Maar wij zien dit dus echt als een stap in zo'n proces naar dat meer ook voor elkaar gaan zorgen. Wat wij ook gedaan hebben is, na die gesprekken hebben wij mensen bij elkaar gebracht in de Marmot. Die zijn met elkaar in gesprek gegaan van, hoe gaat het nou in deze wijk? Want we deden dat dus per wijk. Daar zijn dus ook ter plekke verschillende initiatieven ontstaan, waardoor mensen met elkaar ook weer dingen gaan doen. En dat begint soms met een barbecue, maar dat begint ook met iemand die bijvoorbeeld in een tuintje van een ander gaat helpen en zo. Dus in die zin wilden we ook dat stukje heel nadrukkelijk meenemen eigenlijk in dit proces. Het gaat ons niet alleen maar over die cijfers,
2: nee,
5: maar veel meer ook om, het is een groot woord, maar noem het activeren van mensen om zelf meer ook doen.
2: Maar dat is in het vervolg. Dat is.
5: Ja. Ja, daar zijn nu stappen in gezet. Dus op een paar plekken al in het dorp. Je ziet ook dat een hele beweging aan het worden is. Er zijn allerlei nieuwe initiatieven aan het ontstaan. En daar hebben we ook, daar zijn we al gestart met een project De Buurt. Daar is in maart al een eerste bijeenkomst geweest. Maar dat is dus breder als senioren geworden. Want in buurten wonen natuurlijk niet alleen maar senioren. Nee. Ja. Dus daarvoor hebben we ook de samenwerking gezocht met onder andere het dorps.
2: Ja. Nou, mooi, mooi. Goed, zo krijgen we weer inzicht in wat dat huisbezoekproject heeft behelst. En nou gaat er een feestelijke afsluiting komen op 21 september.
5: Ja.
2: Waar?
5: In de kapel van Jan van Bezouw.
2: En dat is op een...
5: Maandagmiddag 21 september om 3:00.
2: Maandagmiddag?
5: Ja.
2: Ja. Een beetje een rare dag. Maandag?
5: Ik zeg 2:00.
2: Het is om 2:00.
5: 2:00, ja.
2: 2:00, ja, ja. Dat zie ik staan, ja. 2:00. Inloop vanaf 1:30.
5: Inloop vanaf 1:30.
2: Programma start om 14:00.
5: Ja.
2: Ja, je kunt eraan deelnemen. Dan stuur je een mailtje naar dienstverlening@seniorengoorlen.nl.
5: Ja.
2: Dan weet je hoeveel mensen er komen.
5: Mm-hmm.
2: En het feestelijke bestaat in?
5: We hebben er een speels karakter gegeven die middag. Er komt onder andere een theatergroep. Helder Theater komt. Die spelen een aantal sketches. En we presenteren dus die uitkomsten, maar dat houden we redelijk kort. En er komen dus een aantal echte items uit die ook Helder Theater uitspeelt. En daarover gaan we in gesprek met de zaal. Ja, ja, ja. Maar daardoor wordt het niet een verhaal van de ene presentatie naar de andere lezing. Dus,
2: het is wat licht, het is feestelijk.
5: Ja,
2: dus
5: dat.
2: Als al de mensen die bezocht zijn komen, dan is de kapel te klein, hè?
5: Ja, dat klopt, maar daarom moeten mensen zich ook echt eerst aanmelden.
2: Daarom moet je je aanmelden. Ja. Daarom,
5: Ja, want we hebben 150 plaatsen, want anders zit de kapel heel vol.

0: Graag gedaan.
1: Cor de Vries en Peter Kuipers hebben we al dag gezegd. Ludwig Tannenbaum, dank voor je technische assistentie aan het begin van het nieuwe seizoen. Trouwe assistent van Goolse Kringen. Techniek, geluid en beeld, altijd in goede handen bij jou. Dit was Goolse Kringen voor vanavond. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot volgende week.
2: Goorle, de omroep voor Goorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

Ovend, vaste ovend, om alles van u af te blozen en te drinken op de week. En op wat nog komen mos, de zomer blief verhangen. Ik voel de warmte, hoor de klanken, want doe ik mijn ogen dicht. Gaan de deuren weer los en dan speelde con amore, alte kameraden.

Als antwoord op de plicht die riep hem voor de eer van Derp te gaan. Moed vulde de koolbak met kranten waarop hem dat ding van Jan geweest was.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Goeie zondag.
1: Goede avond, inderdaad.
2: Yes, yes.
3: Wordt die intro nou elke keer langer of lijkt dat maar?
2: Wij worden gewoon ouder, denk ik. Oh, dat ja, het is.
0: Ja, ja. Even kijken, ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond fliebelen.
3: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh ja.
0: Ah, maar ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel opgelost.
4: Oh, dat is cool. Zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen. Ja.
3: Dat we live meeluisteren met de uitzending.
4: Wat we vandaag ook in de echo horen natuurlijk, de geschiedenis. 5 mei, bevrijdingsdag. We hebben het er vandaag overigens niet over.
2: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
4: Dat sowieso.
2: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè. Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Ja. Om dat toch nog even te hebben gehad. Over... 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
4: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
2: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
4: Ja.
2: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duaal.
4: Eén en al tweeën.
2: Maar
4: wij zitten vandaag niet met z'n tweeën overigens.
2: Nee. Maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hou je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft. Die is bij ons aangestoven.
5: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
2: Want voor degene die jou die voor de eerste keer instakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder
4: hebben. Jij kraakt wel echt hard, Nick.
5: Ik hoorde hem ook, ja.
2: Ga ik even aan weg.
4: De gain voor de gains.
2: Voor de gains. Komt goed. Stop. Niks aan de hand.
4: Rutger, vertel iets over wie je bent.
5: Ja, jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degene die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40. Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel hoor.
2: Ja.
5: We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voelde ik wel.
4: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
5: Klopt, 9 stuks. Ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat was dat was best wel intens. Maar wel super vet om te doen.
2: Nee, was in de bioscoop toch? Was niet intens?
5: Het was... Ja.
2: Welkom op zondagavond.
4: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle...
5: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net... Telt die mee of niet? Maar voor mij telt die zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
4: Die zijn wel goed. Ja. Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paarden op een gegeven moment... Daar haak ik echt af.
5: Het is
4: echt jammer.
2: Dus was het geen pigs in space, maar paarden in space?
4: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen. Klopt. En
5: sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat, dat kan allemaal gewoon.
4: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
5: Ja.
4: Zonde.
5: Ja, ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt. Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
4: Ja.
5: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbonite, de Empire aan de macht, ja.
4: Ja, ook mogelijk hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
5: Ja.
4: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
2: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus nog nooit
4: een
2: Star Wars film helemaal
5: nog
2: gezien.
5: Nog nooit? Nee, dat kan. Die mensen moeten er ook zijn.
2: Niet gaan gebeuren.
5: Maar mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
2: Als je het over Star Wars hebt, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
4: Net als mensen zonder social media is ook van. Die moeten altijd zeggen van, ik heb geen social media meer.
5: Ja, klopt.
2: Oké, fijn.
5: Ja. Nee, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de BIOS draaiden, ze de hoe heet het, de remastered edities, waar dus met CGI naar de rand nog van alles ingeplakt is.
4: Oh, ja.
5: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up. Maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
4: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
5: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Die had het destijds allemaal in zijn hoofd. En toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel. Dus nou, ja, tenminste, sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want ja, stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
4: Ja. Maar knipperen ze nu wel?
5: Nu wel, ja.
4: Oh, kijk.
5: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
4: Wow. Ja. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
0: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
4: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
0: Nou, hoor je me nu wel weer?
4: Ja.
0: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
4: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
0: Niet iedereen is daarvan gediend.
4: Frank Turner, nieuwe album.
0: Een nieuwe album heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
4: Want
0: die zit nog niet
4: ver.
0: Undefeated. Heet het nieuwe album. 10e studioalbum van de beste man inmiddels. Een solo studioalbum moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is dus gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland in 15 verschillende steden 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
5: Oké, okay, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
0: Nee, maar dat, jij hebt alleen maar gezeten. Ja. Hij heeft ook nog heen en weer gereden.
5: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
0: Nee, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd. Die recordpoging is dus geslaagd.
4: Ja.
0: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
4: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
0: Nee, dat is echt al 3 platen geleden.
4: Is het alweer 3 platen geleden?
0: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
4: Ja. Klopt.
0: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
4: Mm-hmm.
0: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet aangehaald. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
4: Mm-hmm.
0: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk, als ik het zo mag lezen, her en der.
5: Dat is altijd goed.
0: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
5: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
0: Undefeated heet het album ook. Dus dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
4: Hmm.
0: 10e studioalbum. En ja, man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hmm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
4: Oké. Okay.
0: The Road zometeen. Daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
4: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk ik.
0: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself. The Evil Motherfucker from Tennessee. Die
2: heeft het over Rage in the South.
4: Want vroeger was hij echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
2: Wel eens in de buurt inderdaad, zeker. Ja. Dus mocht je meer weten over waar Joe Buck zelf zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken.
4: Als je doet...

0: HM69 vibes.
1: Ja, dit zijn Deglo Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook. Hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Klein vleugje mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja. Deglo Abortions is een super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké. Okay.
1: En deze komt van het album Fetus of Fetus. Ook zo
0: dat is een heel goede naam voor een album. Naam,
1: ja, ja, ja. Ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor dus natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
3: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel de Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
3: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet er niet mee.
0: Want ooit kwam dus Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, oh, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere...
1: Songwriter.
3: Een beetje jammer.
0: Echt terug.
1: Maar ja, het was minder leuk. Ja. Zijn we ook niet gegaan.
0: Nee.
3: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg je ervan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, ik zijn, hè, snap maar wat je bedoelt.
0: Het is een beetje mijn...
1: You better scream, you better shout, Rage in the South. Dat is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet je wat het is? Hij komt ook wel echt uit die... Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt... Het historisch besef anders, zal ik het zo zeggen.
3: Ja, maar je moet je ook niet vergissen. Want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. Weet je, where's the gas station, back the way you came. Weet je wel.
1: Ja.
3: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA bullshit.
1: Yeah.
3: Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies.
3: Dus dat zijn net zo'n
1: ander, ander wantrouwen van de staat.
3: Ja,
1: ja.
3: Ja, maar wel meer de A-kap kant, zeg maar.
1: Ja, dus precies.
3: En je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners, want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En
0: dat is toch wel apart.
3: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog kunnen denken
0: dat weer beter.
3: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
1: Ja, denk
3: dat is dan weer mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Want jij had ook nog wat engeltje meegenomen, hè? Maar dan weer uit het oosten.
3: Ja.
1: Of is het meer het zuiden?
3: Even kijken, dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans, ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen... of dat het Wallonië is.
1: Canada
3: ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretons nummer, Tri Martelot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
3: Ja.
1: Goed.
3: En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja.
3: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets in gekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord, want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
3: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met... slavernij en kindermishandeling. En
0: wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Het
1: is allemaal geen zuivere koffie.
3: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat... Ja, dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon misbruik van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
3: Ja.
0: Oh.
3: Dus dat is, dat was wel even een domper.
1: Ja. Jammer. Goed, gaan we dus niet draaien.
3: Nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over na. We gaan eerst naar Manau. Is het Manau of
3: Manau?
1: Manau
3: op zijn Frans.
1: Oké.
3: Ja, La Tribune d'Anna. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat voor mij echt een oh ja, aha wordt.
3: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
0: ja, je kent ervan. Ook Elevatie heeft die sample. Ook Ines Mona.
3: Ja, zelfde melodie.
1: Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevatie.
0: Ja.
1: Elevatie, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Maar goed, La Tribune, tot zometeen.
0: Ja.

0: Altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja.
2: Classic.
3: Extase classic.
0: Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor de een van de ja, een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
3: Dus wel echt een zo'n voorbeeld van een nummer van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
3: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
3: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
3: Ah, ja.
0: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje met dit.
1: Ja,
3: en, ja, want en, ja ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ook gewoon nummers op opeenvolging kon je gewoon voorspellen. Op
0: kon je de klok op gelijk zetten.
1: Of, ja, als de DJ even zin had om zelf te zuipen, zette die het cd'tje op en dan...
3: Ja.
1: Ja. Ja, nee, maar inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl ja, voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
3: Ja.
1: Maar dat blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
3: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
1: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
3: Vaak wel, maar als je het aan de heren van Serra Bulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serra Bulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin.
0: Toeters en bellen en onzin.
3: En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Okay.
1: Spannend.
3: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. Ja. En daarna lopen we te Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor... om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht aan... rammelen.
1: Even een adempauze.
0: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
3: Soos Mortuus nou reclame om. Dus alleen de doden klagen niet.
0: Oeh, oké. Okay. Nice. Ja. Oké, okay, I like that.
1: Netjes.
3: Ja, dus gezellig. Ja, maar eerst dus Serra Bulho.
0: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
3: Tijd voor onzin.

Thank you.

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik.
1: Nee. Lekker, ja, zeker.
2: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Assaão.
1: Assaão.
0: Dat klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt of zo. Assaão.
1: Ja.
0: Ik wil wel even voor de mensen die trouwens meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heet het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Mensenslachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork ziet het dus als volgt uit. Dit is een soort van intrieke soort, weet het, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer. En die zwaarden doen me een beetje denken aan, hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligio. Met die, ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Sarcofago.
0: Sarcofago. Ja, daar doe ik me een beetje aan denken. Kijken of ik dat ook nog
1: dit
0: even
1: te stoppen. Dit is een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je zou ook niet verwachten dat het dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Iersig.
3: Dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgesnacht.
1: Er zit ook een pentagram erin verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Ja. Echt heel vet.
0: Ja, want die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad, die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doen mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertelt. Ik kom vanzelf natuurlijk gewoon graag. Dit.
1: Oh ja.
0: Die
1: ja.
0: Zwaar van Sarcofago. Dat is.
1: Waar komen deze lekker gepixeld, maar die komen uit Brazilië.
0: Ja, ga zeggen, dit is overgevlogen uit.

0: geraakt bij het vliegveld.
1: Zo, ja.
2: Ja, die werden ingenomen door de TSA. Ja. Dus ze dachten dat het zwaar waren. Nee, het zijn pixels. Oh ja, dan nemen we die ook in. Ja. Nee, vet, vet shit, man. Goede pot, herrie uit Portugal. Ja. Ik wist niet dat daar dat soort muziek ook echt wel leefde. Nee.
1: Ja, ja, zeker. Ook heel veel black metal komt daar vandaan. Maar ik dacht, ik neem zo vaak al black metal mee.
2: Ja, mag wel een keer iets anders zijn.
0: Ja, dat is ook fijn. Ik kom er regelmatig, maar ik ken ook alleen maar de Fado. Dus misschien moet ik toch eens wat beter op zoek gaan naar de...
2: En de Mudo?
0: Die ken ik niet.
2: De Fado bij de Mudo?
0: Ja. Geen commentaar.
2: Gele kaart.
1: Nou, dus eigenlijk wel bijna...

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Alright, ja. Spannend. Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst is Electric Cowboy met Hurricane.
2: Hallo?
3: Hurricane of kan hij niet?

0: Zo.
1: Hoppatee.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormoon. Zo. Maximum de Hormoon.
0: Uit Japan.
2: Uit Japan. Helemaal echt uit het verre oosten, zeg maar.
0: Ja, helemaal doorgeschoten naar het oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van het andere grote nummer, hè. Chuchu Lovely Moni. Wacht. Chuchu Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirimporo. Nuru Nuru Rero Rero.
0: Ja, die.
2: Jij moest even op zoek,
0: hoor. Zeg dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan. Ja.
0: Nou, en zoals ik net ook al zei, voor de nerds en de weeps onder ons, ook bekend van de anime Death Note, waar zij de voor- en natitelmuziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook flink stuk bekender geworden.
3: Wat is eigenlijk een weep? Wat is de definitie
0: weep,
3: van?
0: Een weep is een afkorting van een weeaboo.
2: Of daar is trouwens het artwork van
0: Maximum
2: Hormoon. Met hemzelf.
0: En een weeaboo is in feite een niet-Japans persoon die heel hard gaat op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
3: Dus, oké, maar is het een negatief woord? Of?
0: Het is een beetje hetzelfde als een nerd. Als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie. Maar het wordt zo wel eens gebruikt van, hou toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen
2: weet
0: die
2: je
0: dan...
2: ook, weet je hoe ik goede mensen noemt die datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
0: Nee.
2: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is een term.
3: Wauw.
0: Ja.
2: Ik zou bijna zeggen... Ze,
0: op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je niet...
2: Tiaboe. Ja, dus, O-U-I.
0: Precies.
2: Ja. Ja.
0: Nee, maar het is...
2: The French are always in pain.
3: Maar
0: ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk itadakimasu. Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
3: Het is
2: van die kawaii.
0: Ja,
2: maar wel zo blank als
0: het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook, ja, net zoals in elke subcultuur zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
3: Een beetje cringe worden misschien.
0: Ja, precies. Ja.
2: Voor die mensen schrijft Maximum de muziek. Ja.
3: Nou ja. Is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen zomaar met de Nederlandse cultuur
2: ambiëren?
0: Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruine boterham. Dat soort dingen. Ja.
3: Eén koekje bij de koffie. Ja, dat dus soort dingen.
0: Kringverjaardag. Worstkaas scenario.
3: Oh ja.
2: Ja, classic.
3: De ultieme matigheid.
0: Ja.
2: Ja, zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen. Ik vind het ook altijd super interessant. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Maar dat is meestal wat mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
0: Ja.
2: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
0: Ja, ja.
2: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zoutdrop of ik veel boterbabbelaars of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die je denkt, ik eet het zelf ook nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
3: En hoe is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
2: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo, dus de koekjes en dat soort dingen goed.
0: De stroopwafels.
2: Stroopwafels, inderdaad. Ja, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Oh, wow, dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie zout drop of inderdaad...
3: haring.
2: Hartige spul en dat wordt dan helemaal niet begrepen.
0: Nee, vooral de Nederlandse drop, dus de echte harde zouten drop en zo, dat is...
1: Echt duivels.
0: Gaan mensen heel slecht op. Ja, ja, ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
2: Oh, nice.
0: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om vanwege het accentje en omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Weet je ook hoeveel, met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
0: Ja, met geen.
2: Geen.
0: Ah, ja. Ja. Oh, that's not again.
2: Dat, ja.
1: Goed.
2: Oh. Tim, vertel.
1: Waarover?
2: Zamrock.
1: Zamrock, ja, je hebt
2: What
1: dus...
2: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
1: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
2: Oh,
1: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
2: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
1: Shazam, nee. Dat is heel, het is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
2: Oké. Okay.
1: Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Hmm. Oké. Okay. Wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
2: Oké, okay, ja.
0: Interessant.
1: Dus met Zelvet, Zamrock heet het, uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijd geleden mee kwam. Maar vet.
2: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
1: Ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaanse, want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels. Uh-huh. Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Moi Poulum. Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek, maar...
2: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders. In Afrika. Wij hebben ze andere dingen. Een soort raps of zo, ik weet het niet.
1: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
2: Het is geen rap.
0: Ik denk dat we hier gewoon beter...
1: Ja, zullen we gewoon even...
2: Ja, we gaan muziek luisteren.
1: Five Revolutions.
2: En daarna Machine Gunners met...
1: Met Changa Namwili.
2: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ahoeren dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En de eerste album, het eerste songtitel was Je hebt de Adawa-honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adawa-honger?
2: Nee, denk ik.
1: Ik ben niet thuis. De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal, af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende
0: culturen
2: en
1: Volgen en zo. Oh, ik kom zo.
2: Daar komen we zo op.
1: Dus het gaat altijd. De geschiedenis van Amerika en misschien heeft het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
0: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo. Maar dat is eigenlijk ook, tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten. Maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika.
2: Ja. Ja.
0: En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Nee, ja, het koloniale vrede.
2: Het is zuur dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in de herinnering hebben zitten, dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
0: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
2: Ja, of wat is het ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
0: Zoiets zou zo maar kunnen.
2: Amper broekie.
0: Ja. Overigens is Yannie Dutoit is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
2: Wie?
0: Yannie Dutoit. Of Dutoit. Ik weet niet precies welke van de twee. Maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan. Want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk.
2: Uh-huh.
0: En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
2: Oké. Ik zat al te wachten op waarom het bij jou op de radar was verschenen.
0: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
2: Ja, dat is een Robert Long story.
0: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
2: Maar altijd dat is, zakdoekjes in de buurt, hè?
0: Ja.
2: Altijd Brel.
1: Jacques Dokkies.
2: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens. Ja. Die ga ik even zoeken.
1: Maar toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse...
2: Nee, ja. Deze nog voor jou, Tim.
0: Hey.
2: Ja, sorry.
0: Nee, ja, inderdaad. Wel ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur. En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
2: Terwijl dat toch wel, ik bedoel, Nederland heeft dat toch wel een vinger in de pap gehad.
0: Behoorlijk.
2: Kolonie technisch gezien, zeg maar.
0: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
2: Ja, precies. Hm. Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk wel meer landen waarin in de educatie gewoon willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
0: Ja.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
1: In China bedoel je?
2: China. Mm. Ja, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de
1: tanks
2: staat. Ja. Dat iconische beeld is gewoon eigenlijk daaruit de geschiedenis gewist.
0: Tje.
2: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat... Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, zeggen ze, ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel? Geen idee.
1: Ja, ja.
2: Dat wat voor ons zo'n commonplace is, zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien nog wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel les heb gehad over bijvoorbeeld, want we hadden het daar straks al over de rebel flag, hè, over de South, mm-hmm. over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Geschiedenisles. Dat is wel, het is wel aangestipt, maar ja, goed, kijk, het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
1: Je moet ook je les curriculum kiezen natuurlijk als land zijnde en dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
2: Ja. Snap ik. Maar ik denk dat nu misschien dan dat er een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
0: Ja,
1: meer thematisch.
0: Hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
2: Ja.
0: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Het gebeuren en ja, eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
1: Mm. Ja.
0: Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw, terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
2: Ik wou zeggen, dat was dan misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
0: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
2: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
1: dat is... Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit natuurlijk al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
0: ik zou het ook niet.
2: Mocht je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten, laat het vooral even weten. Op de twitch.tv/in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles. We houden altijd alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even daar doen. Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oost in ieder geval. Namelijk muziek uit het Zuiden, muziek uit het Oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar dat is ook muziek die over wind gaat.
1: Mm-hmm.
2: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
0: Ik had al zo'n vermoeden.
2: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort... Dubbel A en die heet Eighth Day Slice / Fiddling on Your Roof. Het is echt, eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
1: Ja, nice. Toch in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat te draaien.
2: Vind je?
1: Ja.
2: Dit is duidelijk, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke. Het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
1: Ja, het is. Er is zoveel gaande, zeg maar. Rondom Gaza.
2: Kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want dit, ja, dat vind ik een beetje te krampachtig.
1: Nee, het is heel
2: gevoelig.
1: Gevoelig, ja, zeker. Dat zeker. Het kan zoveel... Ja,
2: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt.
0: En het
2: dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
1: Ja.
2: Dit heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse is, dat Joodse inwoners heeft.
0: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
2: klopt,
0: zeker
2: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
1: Ja,
2: of Irak, of in ieder geval die hoek.
0: Hmm.
2: Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
1: Ja, oké.
2: Dit is muziek, dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
0: Ja, en ik denk met een kwinkslag. Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie, het is natuurlijk het is een clusterfuck, maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met
1: wat er gebeurt. Ja.
0: Met wat er gebeurt. Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan ook weer een heel... Weet je, het zit zo gecompliceerd in elkaar.
1: Ja.
0: In de basis is de Joodse community... Die staat gewoon net als de rest van de wereld. Behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat er helemaal niks mis mee is... om geluid uit de Joodse community... of het dan parodie of serieus is... spread the word.
1: Ja, het jammer is gewoon dat, wat dan ook je doet met dit soort dingen...
2: Zo, het is altijd iemand tegen het hoofd voor
1: ja, het is altijd,
0: altijd
1: kan het gezien worden als een statement. En dat is
2: ja, maar luister Tim, of het nou gaat... Het is nu dit conflict.
1: Ja.
2: Zo kun je, op een gegeven moment kun je niks meer. Nu is dit conflict relevant.
1: Ja.
2: Hè, en actueel. Maar kunnen we dan straks, we hebben het daar straks gehad over, over Duitse muziek. Kunnen we dan ook zeggen, ja, de Duitsers waren in de oorlog ook fout.
1: Nee, want dit is, deze oorlog is nu aan de hand.
2: Ja, maar ik bedoel, nee, het gaat hoe lang om, kunnen we dan niet doen?
1: Zolang het aan de hand is.
2: Ja, ik vind het iets te krampachtige reactie op dit, over dit specifieke nummer dan, hoor. Ja, moet ik zeggen. Ja. Kijk, als het echt gaat over... Ook jouw punt is valide trouwens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we het echt hebben over muziek die bepaalde acties of dingen verheerlijkt of goed praat of de positieve daglicht zet. Ja, oké, dan hebben we het over een hellend vlak en dan hebben we het over een positie innemen. Misschien wel of niet onwenselijk is. Ja, ja. Dan heb je een andere discussie, maar... Dit gaat gewoon over een band met die heet Jitcore. En het gaat over. Het is Joodse punkrock met een knipoog.
1: Tuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het zeg maar. Omdat je.
2: Maar is het nou. Maken we er nou een heel ding van? Omdat jij er nou een heel ding van maakt? Of?
1: Nou, het. Geen idee.
2: Denk ik.
1: Nou, geen idee.
0: Ik denk dat we er in dit geval redelijk van uit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met...
2: De intentie van
0: of met een slechte zin.
1: Het nee, is, dat sowieso. Dat sowieso.
2: Dat is zeker waar. Dus laten we dat vooral doen. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. Van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook wel cool. En daarna nog een ander band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in. Met Jitcore.
1: Right.

0: East Side Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
2: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een lekker rammelend garagebandje.
2: Ja, zij dacht ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: De redelijke recht toe, recht aan hoes, waar, gewoon een grijze hoes waar het woord de Thunder Bitch op staat.
1: Dus
0: ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik wil wel, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel
0: maar
1: coole...
0: ik zal nog even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden. Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
1: Oh, nice. Dat is wel cool.
0: Ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is wel een goede titel voor een EP.
1: God, dat font komt wel bekend voor trouwens.
0: Ja, ja. Dat is Doe Maar. Dat fucking hell. Ja.
2: En Aux Raus had ook een plaat.
0: Aux Raus heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere mensen trouwens. Dus heet, volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
2: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb er toen een keer ergens... Wilde ik iets namaken of zo... Of iets zelf ontwerpen met dat vond. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar ja, volgens mij Shattered Windows of zoiets. Ja. Zoiets heette dit.
1: Ik vind een heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
1: Ja,
0: ja dat, is, dat is al in orde. Hè? En dat dan heb je mij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
1: Ja, maar ook echt Thunder Urbage.
0: Thunder Urbage,
2: deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten
1: liggen. Saai grijs, saai font. Ja, nee, het is echt...
0: Het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel...
1: Toch, ja, maar heb je zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
1: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft... Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die, en
1: zit daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
1: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
1: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken.
0: Ja. Even kijken.
1: Dat is bijvoorbeeld dat de R zeg maar zo'n bliksempje is.
0: Ja,
1: of zo.
0: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
2: Aha.
1: Alabama Thunder Pussy?
0: Nee.
1: Of gewoon een Thunder
0: Pussy? Nee, dat is Alabama... Dat is een andere band waar jij het over hebt.
1: Want je hebt ook Alabama Thunder Pussy.
0: Ja, nee, het is deze. Het is een all-female... All-female straight-up rock'n'roll band.
2: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80s glamrock hoes.
0: En dat is ook wel redelijk 80s glamrock sound. Dus dit is echt dikke prima. Helemaal in orde.
2: Moet ik dat zeker eens op gaan zoeken.
1: Ja, het heeft wel iets.
0: Ja.
1: Maar cool. Wel... ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
0: Maar daarom juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
2: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
0: Ja, als tatoeage op haar arm.
1: Ja, toch wel.
0: Ja. Ja, dat is in het hoekje dan. Vooruit. Goed, we zitten er bijna doorheen, jongens.
1: Oei.
0: Oh. Dus, wat doen we nog, Rutger?
2: Ik had nog een... we hadden het straks al over die American South.
0: Ja.
2: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit. En daar zit ook... de zanger Jerry Reed speelt daar ook in mee als The Snowman. En die heeft ook de theme song.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Goodbye.
1: New part.
2: If it happens. And you get there.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.